Ngala mama dinazi kwebezile mudidili bad bad Yajelela kuhala magala